0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt. Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar. De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt. In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelinst na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban. Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt.
2: Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar.
3: De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt.
4: In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelinst na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban.
5: Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af.
6: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NRC.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt.
3: Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar.
2: De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt. In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambicanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelinst na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban.
4: Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbuien ontstaan, mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPO.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Australische regering verdubbelt de boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen niet naleven, tot bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt daar meer bevoegdheden en mag bedrijven verplichten bewijs te leveren over hun maatregelen. Sinds het verbod vorig jaar december zijn meer dan 5 miljoen kinderaccounts verwijderd of beperkt.
2: Rijkswaterstaat had vandaag urenlang geen internet, waardoor problemen ontstonden met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen. De internetstoring begon vanochtend bij werkzaamheden aan een glasvezelkabel en was rond 9 uur vanavond volledig verholpen. Bruggen en sluizen werden waar mogelijk lokaal bediend. Ook waren de websites van Rijkswaterstaat niet of beperkt bereikbaar.
3: De Servische president Vučić heeft aangekondigd dat hij binnen enkele weken aftreedt en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschrijft. Hij maakte dit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Wanneer hij precies aftreedt en wanneer de verkiezingen gehouden worden, is nog niet bekendgemaakt.
4: In Zuid-Afrika lopen de spanningen rond illegale immigratie op door de eisen van een nieuwe protestbeweging dat migranten uiterlijk 30 juni het land verlaten. In aanloop naar deze datum werden huizen en winkels van migranten aangevallen en werden 5 Mozambikanen gedood, terwijl een man uit Malawi werd gelinst na een anti-migratiedemonstratie. Duizenden migranten vluchten nu uit angst en zoeken onderdak in tijdelijke opvangkampen bij Durban.
5: Het weerbericht. Vooral in de oosthelft van het land kan een enkele forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Zondag wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Lionel Messi heeft Argentinië geholpen aan een 3-1 overwinning op Jordanië door als invaller te scoren in de laatste groepswedstrijd van het WK. Argentinië is groepswinnaar en speelt in de knock-outfase tegen Kaapverdië. In dezelfde groep speelden Oostenrijk en Algerije met 3-3 gelijk en plaatsten zich allebei voor de volgende ronde. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse militaire doelen aangevallen in de omgeving van de Straat van Hormuz. Iran heeft naar eigen zeggen als vergelding Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Volgens de Verenigde Staten en Iran volgen de aanvallen na een recent overeengekomen staakt het vuren tussen beide landen. In Venezuela is opnieuw een aardbeving geweest in de buurt van La Guaira, met een kracht van 5,6, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door eerdere bevingen is volgens de regering opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners, waaronder een Nederlands team, zijn in het land aangekomen. Festivals in de regio Rotterdam zijn afgelast vanwege de hitte, op advies van de veiligheidsregio en de GGD Goor. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen trokken kort voor aanvang de vergunningen in vanwege zorgen over de druk op de ambulancezorg en beperkte opnamecapaciteit in ziekenhuizen. Festivalorganisatoren onderzoeken mogelijke vervolgstappen na het plotselinge besluit. Het weerbericht. Zonnige periode en voornamelijk droog. In de middag kan in het zuidoosten een enkele stevige onweersbui ontstaan. Het wordt vandaag 27 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: Meer informatie over ons? Ga dan naar Hits

Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse militaire doelen aangevallen in de omgeving van de straat van Hormuz. Iran heeft naar eigen zeggen als vergelding Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Volgens de Verenigde Staten en Iran volgen de aanvallen na een recent overeengekomen staakt het vuren tussen beide landen. Lionel Messi heeft Argentinië geholpen aan een 3-1 overwinning op Jordanië door als invaller te scoren in de laatste groepswedstrijd van het WK. Argentinië is groepswinnaar en speelt in de knock-outfase tegen Kaapverdië. In dezelfde groep speelden Oostenrijk en Algerije met 3-3 gelijk en plaatsten zich allebei voor de volgende ronde. Festivals in de regio Rotterdam zijn afgelast vanwege de hitte, op advies van de veiligheidsregio en de GGD Goor. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen trokken kort voor aanvang de vergunningen in vanwege zorgen over de druk op de ambulancezorg en beperkte opnamecapaciteit in ziekenhuizen. Festivalorganisatoren onderzoeken mogelijke vervolgstappen na het plotselinge besluit. In Venezuela is opnieuw een aardbeving geweest in de buurt van La Guaira, met een kracht van 5,6, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door eerdere bevingen is volgens de regering opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners, waaronder een Nederlands team, zijn in het land aangekomen. Het weerbericht. Zonnige periode en voornamelijk droog. In de middag kan in het zuidoosten een enkele stevige onweersbui ontstaan. Het wordt vandaag 27 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NLM.

Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Festivals in de regio Rotterdam zijn afgelast vanwege de hitte. Op advies van de veiligheidsregio en de GGD Goor. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen trokken kort voor aanvang de vergunningen in vanwege zorgen over de druk op de ambulancezorg en beperkte opnamecapaciteit in ziekenhuizen. Festivalorganisatoren onderzoeken mogelijke vervolgstappen na het plotselinge besluit. In Venezuela is opnieuw een aardbeving geweest in de buurt van La Guaira met een kracht van 5,6, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door eerdere bevingen is volgens de regering opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners, waaronder een Nederlands team, zijn in het land aangekomen. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse militaire doelen aangevallen in de omgeving van de Straat van Hormuz. Iran heeft naar eigen zeggen als vergelding Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Volgens de Verenigde Staten en Iran volgen de aanvallen na een recent overeengekomen staakt het vuren tussen beide landen. Lionel Messi heeft Argentinië geholpen aan een 3-1 overwinning op Jordanië door als invaller te scoren in de laatste groepswedstrijd van het WK. Argentinië is groepswinnaar en speelt in de knock-outfase tegen Kaapverdië. In dezelfde groep speelden Oostenrijk en Algerije met 3-3 gelijk en plaatsen zich allebei voor de volgende ronde. Het weerbericht. Zonnige periode en voornamelijk droog. In de middag kan in het zuidoosten een enkele stevige onweersbui ontstaan. Het wordt vandaag 27 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het N.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: In Venezuela is opnieuw een aardbeving geweest in de buurt van La Guaira. Met een kracht van 5,6, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door eerdere bevingen is volgens de regering opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners, waaronder een Nederlands team, zijn in het land aangekomen. Festivals in de regio Rotterdam zijn afgelast vanwege de hitte, op advies van de veiligheidsregio en de GGD Goor. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen trokken kort voor aanvang de vergunningen in vanwege zorgen over de druk op de ambulancezorg en beperkte opnamecapaciteit in ziekenhuizen. Festivalorganisatoren onderzoeken mogelijke vervolgstappen na het plotselinge besluit. Lionel Messi heeft Argentinië geholpen aan een 3-1 overwinning op Jordanië door als invaller te scoren in de laatste groepswedstrijd van het WK. Argentinië is groepswinnaar en speelt in de knock-outfase tegen Kaapverdië. In dezelfde groep speelden Oostenrijk en Algerije met 3-3 gelijk en plaatsen zich allebei voor de volgende ronde. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse militaire doelen aangevallen in de omgeving van de Straat van Hormuz. Iran heeft naar eigen zeggen als vergelding Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Volgens de Verenigde Staten en Iran volgen de aanvallen na een recent overeengekomen staakt het vuren tussen beide landen. Het weerbericht. Zonnige periode en voornamelijk droog. In de middag kan in het zuidoosten een enkele stevige onweersbui ontstaan. Het wordt vandaag 27 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Shorttrekker Sven Roes wordt sinds gisteren vermist. De 26-jarige Fries werd zaterdagmiddag rond 4:15 voor het laatst gezien bij een tankstation. En er was rond 6:55 die avond nog contact met hem. De politie onderzoekt de vermissing. En op sociale media wordt opgeroepen om naar hem uit te kijken. Het minimumloon stijgt naar ruim €14,99 per uur bruto. En uitkeringen, zoals de AOW, gaan omhoog. Pakketjes uit landen buiten de EU worden per soort product minimaal €3 duurder door het afschaffen van de kleine invoerrechtenvrijstelling. Ook gaan nieuwe regels in, zoals een registratieplicht voor sigarettenverkopers, strengere eisen voor gastouders en beperkingen op het bellen door bedrijven zonder toestemming. Zware onweersbuien met hagel, blikseminslag en harde windstoten trokken gisteravond en vannacht over het hele land, waardoor op verschillende plaatsen schade en brand ontstond. In Veldhoven raakte een monumentale molen ernstig beschadigd. Huizen en auto's liepen schade op, maar er vielen geen gewonden. Door blikseminslag ontstonden ook branden in onder meer Landsmeer, Toornwerd en Snelrewaard. En het treinverkeer werd op meerdere trajecten verstoord. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen, onder meer bij de straat van Hormuz, als vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker. Iran zegt erop Amerikaanse militaire doelen in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt met raketten en drones. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn er geen slachtoffers of grote schade gemeld aan Amerikaanse locaties. Het weerbericht. Zonnige periode en voornamelijk droog. In de middag kan in het zuidoosten een enkele stevige onweersbui ontstaan. Het wordt vandaag 27 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

eventjes de kroeg in, eventjes op stap. We zouden niet te gek doen, heel even naar de stad. Van het een kwam het ander, het liep weer uit de hand. Ik ben een stukje film kwijt.

Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het minimumloon stijgt naar ruim €14,99 per uur bruto. En uitkeringen, zoals de AOW, gaan omhoog. Pakketjes uit landen buiten de EU worden per soort product minimaal €3 duurder door het afschaffen van de kleine invoerrechtenvrijstelling. Ook gaan nieuwe regels in, zoals een registratieplicht voor sigarettenverkopers, strengere eisen voor gastouders en beperkingen op het bellen door bedrijven zonder toestemming. Shorttrekker Sven Roes wordt sinds gisteren vermist. De 26-jarige Fries werd zaterdagmiddag rond 4:15 voor het laatst gezien bij een tankstation en er was rond 6:55 die avond nog contact met hem. De politie onderzoekt de vermissing en op sociale media wordt opgeroepen om naar hem uit te kijken. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen, onder meer bij de straat van Hormuz, als vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker. Iran zegt erop Amerikaanse militaire doelen in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt met raketten en drones. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn er geen slachtoffers of grote schade gemeld aan Amerikaanse locaties. Zware onweersbuien met hagel, blikseminslag en harde windstoten trokken gisteravond en vannacht over het hele land, waardoor op verschillende plaatsen schade en brand ontstond. In Veldhoven raakte een monumentale molen ernstig beschadigd. Huizen en auto's liepen schade op, maar er vielen geen gewonden. Door blikseminslag ontstonden ook branden in onder meer Landsmeer, Toornwerd en Snelrewaard. En het treinverkeer werd op meerdere trajecten verstoord. Het weerbericht. Zonnige periode en voornamelijk droog. In de middag kan in het zuidoosten een enkele stevige onweersbui ontstaan. Het wordt vandaag 27 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het

0: are so pretty. Big city. Big city. Big, big city. You are so pretty. Big city.
1: Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Onder meer bij de straat van Hormuz, als vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker. Iran zegt erop Amerikaanse militaire doelen in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt met raketten en drones. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn er geen slachtoffers of grote schade gemeld aan Amerikaanse locaties. Zware onweersbuien met hagel, blikseminslag en harde windstoten trokken gisteravond en vannacht over het hele land, waardoor op verschillende plaatsen schade en brand ontstond. In Veldhoven raakte een monumentale molen ernstig beschadigd. Huizen en auto's liepen schade op, maar er vielen geen gewonden. Door blikseminslag ontstonden ook branden in onder meer Landsmeer, Toornwerd en Snelrewaard. En het treinverkeer werd op meerdere trajecten verstoord. Het minimumloon stijgt naar ruim €14,99 per uur bruto. En uitkeringen, zoals de AOW, gaan omhoog. Pakketjes uit landen buiten de EU worden per soort product minimaal €3 duurder door het afschaffen van de kleine invoerrechtenvrijstelling. Ook gaan nieuwe regels in, zoals een registratieplicht voor sigarettenverkopers, strengere eisen voor gastouders en beperkingen op het bellen door bedrijven zonder toestemming. Shorttrekker Sven Roes wordt sinds gisteren vermist. De 26-jarige Fries werd zaterdagmiddag rond 4:15 voor het laatst gezien bij een tankstation en er was rond 7:05 die avond nog contact met hem. De politie onderzoekt de vermissing en op sociale media wordt opgeroepen om naar hem uit te kijken. Het weerbericht. Zonnige periode en voornamelijk droog. In de middag kan in het zuidoosten een enkele stevige onweersbui ontstaan. Het wordt vandaag 27 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Zware onweersbuien met hagel, blikseminslag en harde windstoten trokken gisteravond en vannacht over het hele land, waardoor op verschillende plaatsen schade en brand ontstond. In Veldhoven raakte een monumentale molen ernstig beschadigd. Huizen en auto's liepen schade op, maar er vielen geen gewonden. Door blikseminslag ontstonden ook branden in onder meer Landsmeer, Toornwerd en Snelrewaard. En het treinverkeer werd op meerdere trajecten verstoord. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen, onder meer bij de straat van Hormuz, als vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker. Iran zegt daarop Amerikaanse militaire doelen in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt met raketten en drones. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn er geen slachtoffers of grote schade gemeld aan Amerikaanse locaties. Shorttrekker Sven Roes wordt sinds gisteren vermist. De 26-jarige Fries werd zaterdagmiddag rond 4:15 voor het laatst gezien bij een tankstation. En er was rond 6:55 die avond nog contact met hem. De politie onderzoekt de vermissing en op sociale media wordt opgeroepen om naar hem uit te kijken. Het minimumloon stijgt naar ruim €14,99 per uur bruto. En uitkeringen, zoals de AOW, gaan omhoog. Pakketjes uit landen buiten de EU worden per soort product minimaal €3 duurder door het afschaffen van de kleine invoerrechtenvrijstelling. Ook gaan nieuwe regels in, zoals een registratieplicht voor sigarettenverkopers, strengere eisen voor gastouders en beperkingen op het bellen door bedrijven zonder toestemming. Het weerbericht. Zonnige periode en voornamelijk droog. In de middag kan in het zuidoosten een enkele stevige onweersbui ontstaan. Het wordt vandaag 27 graden in het westen tot 32 graden in het oosten.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: Goedemiddag op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Dilco Kelderman heeft in Nijmegen het Nederlands kampioenschap wielrennen voor professionals gewonnen. Bauke Mollema eindigde als tweede. Jochem Kerkhaart werd derde. Meer dan 150 profs begonnen aan de wedstrijd. Maar onder andere Mathieu van der Poel, Tijmen Arendsman en Olaf Kooi ontbraken.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal in Noord-Amerika in 16 dagen tijd zeker 27 vluchten met een privéjet gemaakt, meldt de BBC op basis van een analyse van de vliegbewegingen. Het vliegtuig legde ruim 50.000 kilometer af en was meer dan 66 uur onderweg. De FIFA bevestigt niet dat Infantino met het toestel reisde. De Spaanse Socialistische Partij van premier Sanchez ligt onder vuur door meerdere lopende corruptieonderzoeken, die ook de directe omgeving van de premier raken. Tijdens een bijeenkomst in Madrid spraken de meeste regionale partijleiders hun steun uit voor Sanchez, die zich voorbereidt op de landelijke verkiezingen in 2027. De vrouw en broer van de premier worden ook onderzocht, maar er zijn nog geen strafbare feiten bewezen.
3: Bij de Franse stad Nancy is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, waarbij alle 11 inzittenden zijn omgekomen. Het toestel stortte rond 11 uur neer in een straat in Tomblaine, vlakbij het vliegveld Nancy-SC, waarvan het kort daarvoor was vertrokken. De politie heeft de omgeving afgezet en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.
4: Het weerbericht. Meest droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tussen 24 en 30 graden. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolkenvelden en een enkele bui elkaar af.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NLP.

don't.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power F.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal in Noord-Amerika in 16 dagen tijd zeker 27 vluchten met een privéjet gemaakt, meldt de BBC op basis van een analyse van de vliegbewegingen. Het vliegtuig legde ruim 50.000 kilometer af en was meer dan 66 uur onderweg. De FIFA bevestigt niet dat Infantino met het toestel reisde. Dilco Kelderman heeft in Nijmegen het Nederlands kampioenschap wielrennen voor professionals gewonnen. Bauke Mollema eindigde als tweede. Jochem Kerkhaart werd derde. Meer dan 150 profs begonnen aan de wedstrijd, maar onder andere Mathieu van der Poel, Tijmen Arendsman en Olaf Kooi ontbraken.
2: Bij de Franse stad Nancy is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, waarbij alle 11 inzittenden zijn omgekomen. Het toestel stortte rond 11 uur neer in een straat in Tomblaine, vlakbij het vliegveld Nancy-SC, waarvan het kort daarvoor was vertrokken. De politie heeft de omgeving afgezet en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.
1: De Spaanse Socialistische Partij van premier Sanchez ligt onder vuur door meerdere lopende corruptieonderzoeken, die ook de directe omgeving van de premier raken. Tijdens een bijeenkomst in Madrid spraken de meeste regionale partijleiders hun steun uit voor Sanchez, die zich voorbereidt op de landelijke verkiezingen in 2027. De vrouw en broer van de premier worden ook onderzocht, maar er zijn nog geen strafbare feiten bewezen. Het weerbericht. Meest droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tussen 24 en 30 graden. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolkenvelden en een enkele bui elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: right back. Is het nieuws op je radio? Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij de Franse stad Nancy is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, waarbij alle 11 inzittenden zijn omgekomen. Het toestel stortte rond 11 uur neer in een straat in Tomblaine, vlakbij het vliegveld Nancy-SC, waarvan het kort daarvoor was vertrokken. De politie heeft de omgeving afgezet en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De Spaanse Socialistische Partij van premier Sanchez ligt onder vuur door meerdere lopende corruptieonderzoeken, die ook de directe omgeving van de premier raken. Tijdens een bijeenkomst in Madrid spraken de meeste regionale partijleiders hun steun uit voor Sanchez, die zich voorbereidt op de landelijke verkiezingen in 2027. De vrouw en broer van de premier worden ook onderzocht, maar er zijn nog geen strafbare feiten bewezen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal in Noord-Amerika in 16 dagen tijd zeker 27 vluchten met een privéjet gemaakt, meldt de BBC, op basis van een analyse van de vliegbewegingen. Het vliegtuig legde ruim 50.000 kilometer af en was meer dan 66 uur onderweg. De FIFA bevestigt niet dat Infantino met het toestel reisde. Dilco Kelderman heeft in Nijmegen het Nederlands kampioenschap wielrennen voor professionals gewonnen. Bauke Mollema eindigde als tweede. Jochem Kerkhaart werd derde. Meer dan 150 profs begonnen aan de wedstrijd, maar onder andere Mathieu van der Poel, Tijmen Arendsman en Olaf Kooi ontbraken. Het weerbericht. Meest droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tussen 24 en 30 graden. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolkenvelden en een enkele bui elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
1: Je réside en Paris. Voulez-vous? Voulez-vous venir?

0: op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Spaanse Socialistische Partij van premier Sanchez ligt onder vuur door meerdere lopende corruptieonderzoeken, die ook de directe omgeving van de premier raken. Tijdens een bijeenkomst in Madrid spraken de meeste regionale partijleiders hun steun uit voor Sanchez, die zich voorbereidt op de landelijke verkiezingen in 2027. De vrouw en broer van de premier worden ook onderzocht, maar er zijn nog geen strafbare feiten bewezen. Bij de Franse stad Nancy is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, waarbij alle 11 inzittenden zijn omgekomen. Het toestel stortte rond 11 uur neer in een straat in Tomblaine, vlakbij het vliegveld Nancy-Essy, waarvan het kort daarvoor was vertrokken. De politie heeft de omgeving afgezet en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Dilco Kelderman heeft in Nijmegen het Nederlands kampioenschap wielrennen voor professionals gewonnen. Bauke Mollema eindigde als tweede. Jochem Kerkhaart werd derde. Meer dan 150 profs begonnen aan de wedstrijd, maar onder andere Mathieu van der Poel, Tijmen Arendsman en Olaf Kooi ontbraken. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal in Noord-Amerika in 16 dagen tijd zeker 27 vluchten met een privéjet gemaakt, meldt de BBC, op basis van een analyse van de vliegbewegingen. Het vliegtuig legde ruim 50.000 kilometer af en was meer dan 66 uur onderweg. De FIFA bevestigt niet dat Infantino met het toestel reisde. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgde de beste muziek ooit gemaakt.

0: right back.
1: Is het nieuws op je radio? Ik ben Arno Drost. Goedendag. Wilco Kelderman heeft in Nijmegen het Nederlands kampioenschap wielrennen voor professionals gewonnen. Bauke Mollema eindigde als tweede. Jochem Kerkhaart werd derde. Meer dan 150 profs begonnen aan de wedstrijd, maar onder andere Mathieu van der Poel, Tijmen Arendsman en Olaf Kooi ontbraken. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal in Noord-Amerika in 16 dagen tijd zeker 27 vluchten met een privéjet gemaakt, meldt de BBC op basis van een analyse van de vliegbewegingen. Het vliegtuig legde ruim 50.000 kilometer af en was meer dan 66 uur onderweg. De FIFA bevestigt niet dat Infantino met het toestel reisde. De Spaanse Socialistische Partij van premier Sanchez ligt onder vuur door meerdere lopende corruptieonderzoeken die ook de directe omgeving van de premier raken. Tijdens een bijeenkomst in Madrid spraken de meeste regionale partijleiders hun steun uit voor Sanchez, die zich voorbereidt op de landelijke verkiezingen in 2027. De vrouw en broer van de premier worden ook onderzocht, maar er zijn nog geen strafbare feiten bewezen. Bij de Franse stad Nancy is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, waarbij alle 11 inzittenden zijn omgekomen. Het toestel stortte rond 11 uur neer in een straat in Tomblaine, vlakbij het vliegveld Nancy-Essie, waarvan het kort daarvoor was vertrokken. De politie heeft de omgeving afgezet en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio.

even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

zoveel meer en echt gemeend zijn. Heb jij dat ook? Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens.

right back. Het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal in Noord-Amerika in 16 dagen tijd zeker 27 vluchten met een privéjet gemaakt, meldt de BBC op basis van een analyse van de vliegbewegingen. Het vliegtuig legde ruim 50.000 kilometer af en was meer dan 66 uur onderweg. De FIFA bevestigt niet dat Infantino met het toestel reisde. De Amerikaanse oud-president Biden heeft zijn opvolger Trump scherp bekritiseerd tijdens een bijeenkomst van de Democratische Partij in Maryland. De 83-jarige noemde Trump onder meer een narcist, corrupt en een loser. Ook verweet Biden hem onder meer zijn houding tegenover de NAVO, Rusland en de bestormers van het Capitool. Een week na de overstroming is de schade aan restaurant Watermolen Bels in het Twentse Mander enorm. Door hevige regen stroomde een beek het restaurant binnen, waar op dat moment een bruiloft met 150 gasten aan de gang was. Niemand raakte gewond, maar het restaurant blijft voorlopig gesloten. De Spaanse Socialistische Partij van premier Sanchez ligt onder vuur door meerdere lopende corruptieonderzoeken die ook de directe omgeving van de premier raken. Tijdens een bijeenkomst in Madrid spraken de meeste regionale partijleiders hun steun uit voor Sanchez, die zich voorbereidt op de landelijke verkiezingen in 2027. De vrouw en broer van de premier worden ook onderzocht, maar er zijn nog geen strafbare feiten bewezen. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door

0: morning.
1: Je wordt wakker op een morgen.
0: If you hear work late.
1: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
0: And the mother to the table.
1: En je oude moeder dekt de tafel.
0: You see the same old thing.
1: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
0: Lay your foot by the table.
1: Je legt allebei je voeten op de tafel.
0: And you have all been in pain.
1: Oh, je vrek je rug.
0: Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with a man.
1: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
0: Let

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Een week na de overstroming is de schade aan restaurant Watermolen Bels in het Twentse Mander enorm. Door hevige regen stroomde een beek het restaurant binnen, waar op dat moment een bruiloft met 150 gasten aan de gang was. Niemand raakte gewond, maar het restaurant blijft voorlopig gesloten. De Spaanse Socialistische Partij van premier Sanchez ligt onder vuur door meerdere lopende corruptieonderzoeken die ook de directe omgeving van de premier raken. Tijdens een bijeenkomst in Madrid spraken de meeste regionale partijleiders hun steun uit voor Sanchez, die zich voorbereidt op de landelijke verkiezingen in 2027. De vrouw en broer van de premier worden ook onderzocht, maar er zijn nog geen strafbare feiten bewezen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal in Noord-Amerika in 16 dagen tijd zeker 27 vluchten met een privéjet gemaakt, meldt de BBC op basis van een analyse van de vliegbewegingen. Het vliegtuig legde ruim 50.000 kilometer af en was meer dan 66 uur onderweg. De FIFA bevestigt niet dat Infantino met het toestel reisde. De Amerikaanse oud-president Biden heeft zijn opvolger Trump scherp bekritiseerd tijdens een bijeenkomst van de Democratische Partij in Maryland. De 83-jarige noemde Trump onder meer een narcist, corrupt en een loser. Ook verweet Biden hem onder meer zijn houding tegenover de NAVO, Rusland en de bestormers van het Capitool. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: De Amerikaanse oud-president Biden heeft tijdens een inzamelingsevenement in Maryland zijn opvolger Trump fel bekritiseerd en diens magering corrupt genoemd. Tijdens de toespraak van 10 minuten haalde Biden meerdere controverses aan, zoals de renovatie van de vijver bij het Lincoln Memorial en amnestie voor kapitoolbestormers. Bidens vrouw Jill maakte onlangs bekend dat bij hem uitzaaiingen van prostaatkanker zijn vastgesteld. Restaurant Watermolen Bels in Mander is zwaar getroffen door overstromingen na hevig noodweer, waarbij het water tot een meter hoog kwam en 150 bruiloftgasten door de brandweer in veiligheid zijn gebracht. Het restaurant, dat voorlopig gesloten blijft, liep volgens de eigenaar een schade op die richting de 2 miljoen euro gaat. Er zijn geen gewonden gevallen. Sanne Wevers heeft bij haar eerste turnwedstrijd in 2 jaar de Nederlandse titel op de balk gewonnen. De 34-jarige Wevers behaalde met een score van 13.700 punten haar 5e nationale titel op dit onderdeel. Favoriete Naomi Visser deed niet mee in de finale. In het afgelopen etmaal zijn er volgens het KNMI ruim 300.000 bliksemontladingen geregistreerd. Vooral tijdens 2 zware onweersgebieden die over het land trokken. Door het extreme weer werden festivals in Nederland en België afgelast, viel er grote hagel en ontstonden meerdere branden, mogelijk door blikseminslag. Het KNMI verwacht later meer cijfers over het uiteindelijke aantal bliksemontladingen. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio.

right back. Het is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Amerikaanse oud-president Biden heeft tijdens een inzamelingsevenement in Maryland zijn opvolger Trump fel bekritiseerd en diens magering corrupt genoemd. Tijdens de toespraak van 10 minuten haalde Biden meerdere controverses aan, zoals de renovatie van de vijver bij het Lincoln Memorial en amnestie voor kapitoolbestormers. Bidens vrouw Jill maakte onlangs bekend dat bij hem uitzaaiingen van prostaatkanker zijn vastgesteld. Door hevig noodweer is bij restaurant Watermolen Bels in Mander ruim een week geleden een beek buiten zijn oever getreden, waardoor grote hoeveelheden water het restaurant binnenstroomde tijdens een bruiloft met 150 gasten. Het water kwam tot een meter hoog te staan. De brandweer bracht alle gasten in veiligheid en niemand raakte gewond. De schade aan het restaurant is groot en het blijft voorlopig gesloten. Sanne Wevers heeft bij haar eerste turnwedstrijd in 2 jaar de Nederlandse titel op de balk gewonnen. De 34-jarige Wevers behaalde met een score van 13.700 punten haar 5e nationale titel op dit onderdeel. Favoriete Naomi Visser deed niet mee in de finale. In het afgelopen etmaal zijn er volgens het KNMI ruim 300.000 bliksemontladingen geregistreerd. Vooral tijdens 2 zware onweersgebieden die over het land trokken. Door het extreme weer werden festivals in Nederland en België afgelast, viel er grote hagel en ontstonden meerdere branden, mogelijk door blikseminslag. Het KNMI verwacht later meer cijfers over het uiteindelijke aantal bliksemontladingen. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Amerikaanse oud-president Biden heeft tijdens een inzamelingsevenement in Maryland zijn opvolger Trump fel bekritiseerd en diens magering corrupt genoemd. Tijdens de toespraak van 10 minuten haalde Biden meerdere controverses aan, zoals de renovatie van de vijver bij het Lincoln Memorial en amnestie voor kapitoolbestormers. Bidens vrouw Jill maakte onlangs bekend dat bij hem uitzaaiingen van prostaatkanker zijn vastgesteld. Door hevig noodweer is bij restaurant Watermolen Bels in Mander ruim een week geleden een beek buiten zijn oever getreden, waardoor grote hoeveelheden water het restaurant binnenstroomde tijdens een bruiloft met 150 gasten. Het water kwam tot een meter hoog te staan. De brandweer bracht alle gasten in veiligheid en niemand raakte gewond. De schade aan het restaurant is groot en het blijft voorlopig gesloten. Sanne Wevers heeft bij haar eerste turnwedstrijd in 2 jaar de Nederlandse titel op de balk gewonnen. De 34-jarige Wevers behaalde met een score van 13.700 punten haar 5e nationale titel op dit onderdeel. Favoriete Naomi Visser deed niet mee in de finale. In het afgelopen etmaal zijn er volgens het KNMI ruim 300.000 bliksemontladingen geregistreerd. Vooral tijdens 2 zware onweersgebieden die over het land trokken. Door het extreme weer werden festivals in Nederland en België afgelast, viel er grote hagel en ontstonden meerdere branden, mogelijk door blikseminslag. Het KNMI verwacht later meer cijfers over het uiteindelijke aantal bliksemontladingen. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: zingt hij nou gewoon door.
1: Ach ja, laat hem gaan. Zo is hij.
2: That's nice.
3: Volgens mij denkt trombose in.
4: Mooi, hè?
5: Dit is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Amerikaanse oud-president Biden heeft tijdens een inzamelingsevenement in Maryland zijn opvolger Trump fel bekritiseerd en diens magering corrupt genoemd. Tijdens de toespraak van 10 minuten haalde Biden meerdere controverses aan, zoals de renovatie van de vijver bij het Lincoln Memorial en amnestie voor kapitoolbestormers. Bidens vrouw Jill maakte onlangs bekend dat bij hem uitzaaiingen van prostaatkanker zijn vastgesteld. Door hevig noodweer is bij restaurant Watermolen Bels in Mander ruim een week geleden een beek buiten zijn oever getreden, waardoor grote hoeveelheden water het restaurant binnenstroomde tijdens een bruiloft met 150 gasten. Het water kwam tot een meter hoog te staan. De brandweer bracht alle gasten in veiligheid en niemand raakte gewond. De schade aan het restaurant is groot en het blijft voorlopig gesloten. Sanne Wevers heeft bij haar eerste turnwedstrijd in 2 jaar de Nederlandse titel op de balk gewonnen. De 34-jarige Wevers behaalde met een score van 13.700 punten haar 5e nationale titel op dit onderdeel. Favoriete Naomi Visser deed niet mee in de finale. In het afgelopen etmaal zijn er volgens het KNMI ruim 300.000 bliksemontladingen geregistreerd. Vooral tijdens 2 zware onweersgebieden die over het land trokken. Door het extreme weer werden festivals in Nederland en België afgelast, viel er grote hagel en ontstonden meerdere branden, mogelijk door blikseminslag. Het KNMI verwacht later meer cijfers over het uiteindelijke aantal bliksemontladingen. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: De Amerikaanse oud-president Biden heeft tijdens een inzamelingsevenement in Maryland zijn opvolger Trump fel bekritiseerd en diens magering corrupt genoemd. Tijdens de toespraak van 10 minuten haalde Biden meerdere controverses aan, zoals de renovatie van de vijver bij het Lincoln Memorial en amnestie voor kapitoolbestormers. Bidens vrouw Jill maakte onlangs bekend dat bij hem uitzaaiingen van prostaatkanker zijn vastgesteld. Door hevig noodweer is bij restaurant Watermolen Bels in Mander ruim een week geleden een beek buiten zijn oever getreden, waardoor grote hoeveelheden water het restaurant binnenstroomde tijdens een bruiloft met 150 gasten. Het water kwam tot een meter hoog te staan. De brandweer bracht alle gasten in veiligheid en niemand raakte gewond. De schade aan het restaurant is groot en het blijkt voorlopig gesloten. Sanne Wevers heeft bij haar eerste turnwedstrijd in 2 jaar de Nederlandse titel op de balk gewonnen. De 34-jarige Wevers behaalde met een score van 13.700 punten haar 5e nationale titel op dit onderdeel. Favoriete Naomi Visser deed niet mee in de finale. In het afgelopen etmaal zijn er volgens het KNMI ruim 300.000 bliksemontladingen geregistreerd. Vooral tijdens 2 zware onweersgebieden die over het land trokken. Door het extreme weer werden festivals in Nederland en België afgelast, viel er grote hagel en ontstonden meerdere branden, mogelijk door blikseminslag. Het KNMI verwacht later meer cijfers over het uiteindelijke aantal bliksemontladingen. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.